0: En gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt. En ook weiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

marge nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder.
1: Hero FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon. Maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd eind januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

plotseling alleen laat. Wat kun jij na al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Studio FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 55PLUS, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
5: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

die eerste nacht, ik was niet langer vrijgezel. Een tas met kleren en een creditcard, meer bracht ik niet met mij mee. Maar mijn liefde was jou alles waard, jij zag

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
5: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
4: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
6: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
4: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

is donderdag de 14e. Samen we wel te en de bank zitten. Een heleboel mensen hebben lekker vrij, want het is hemelvaartsdag. Ja, wat had het nou precies in? Nou, ten hemelvaren betekent dan dat je met huid en haar dat je de hemel in gaat. Dus daar hoef je niet per se dood voor te gaan. Dat is eigenlijk wel een mooie uitkomst, hè? Nou, wil ik geen uitsloven zijn om met Samuel Welte en de bankzitters te spreken. Maar ik heb het even voor je uitgezocht. Want Elia is ooit ten hemel opgenomen met vurige wagens en paarden in een stormwind. Maria, de moeder van Jezus, dat is in de Oosterse kerken een groot feestje. Als ik in Griekenland was eind augustus, dan had je Maria ten hemel opneming, zoals dat zo mooi heet. Henoch is ook opgenomen in de hemel en ook Mozes. En er wordt gezegd ook de profeet Mohammed, die is binnen de islamitische traditie ten hemel gevaren, maar is dan weer teruggekomen op aarde. Nou ja, dat is ook een dingetje. Maar die heeft dat min of meer overleefd met huid en haar. Dus ook heel apart, hè, eigenlijk. Maar wij vieren in ieder geval met hemelvaart dat Jezus is opgenomen in de hemel. Zo wordt dat gezegd na zijn opstanding uit de dood. Want dat is natuurlijk het mysterie van het christelijk geloof. In bijzijn van zijn discipelen vanaf de Olijfberg steeg hij op naar de hemel. En dat is toen geregistreerd. Waarvan een diploma nog steeds ervoor zorgt dat wij hemelvaart hebben. 40 dagen na de Pasen, na de opstanding uit de dood. En 10 dagen voor de Pinksteren. Dus hemelvaart, dat is de aankondiging van Pinksterdag. Dan weet je dat. En dan weet je waar dit hele verhaal vandaan komt. En dus met huid en haar worden opgenomen in de hemel. Het is maar weinig figuren gegeven. Ik denk niet dat het mij lukt in ieder geval. En over de hemel gesproken, ja, waar zit dat dan? Want we weten tegenwoordig dat we op een bolletje in een ongelooflijk groot universum rond donderen en draaien. Maar ja, zit de hemel dan onder, boven, aan de zijkant? Niemand weet het. Henk Westbroek zingt erover. Maar de hemel is wel van ons.

Toontje Lager met een mooi liedje uit hun repertoire. En nog steeds klinkt het hartstikke fris. Ach ja. Vannacht hebben we ook buien gehad. En vandaag vallen er ook buien. Het is fris. Een frisse hemelvaartsdag. Ja, ik kan het echt niet leuker maken. 12 graden en een noordenwind 3. En daar gaat ook aardig wat regen vallen. Dat gaat de komende dag ook zo zijn. Maar niet zoals gisteren hoor. Het is in ieder geval vandaag echt ook weer een dag. Met zon en wolken en regen. Dat is een beetje de waarschuwing. Morgen een beetje hetzelfde. Ook geen weer om richting de camping of naar het strand te gaan. Alhoewel, ik heb dat wel vaker gezegd. Als je eenmaal op je camping zit, dan zit je eerder buiten. En als de zon er verschijnt, dan stijgt de temperatuur wel redelijk, weet je wel. Dus daar kun je wel gebruik van maken. Nou, de komende dagen dan gaat de temperatuur iets omhoog. Na zondag en maandag. Maar blijft een beetje hetzelfde wat het nu is. Ik hoor de mensen al zeggen, ja, de herfst is weer ingevallen. Ja, dat heb je natuurlijk met weer. Hè. Als weer een beetje tegenvalt, dan gaan mensen natuurlijk een beetje lopen klagen. En wij Utrechters kunnen dat heel goed, hè, klagen. Schende heet dat, maar dat is een heel ander verhaal. 12 graden dus en een noordenwind. Morgen ook maar 11 graden. En vannacht kan het behoorlijk afkoelen. Dus hou daar een beetje rekening mee. Als je dingen plant of dingen wilt gaan doen. Ik heb Raymond Hermans met Diamant. Ik heb Splitsing recht uit het hart voor je. En ik begin met Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. In mijn armen. Ze hebben een leuk hitje ermee.

Een diamant, hoor je. Pesten is niet oké. Er wordt op veel scholen gepest. En kinderen hebben nu vrij, hoor. Maar we vinden dat er iets tegen gedaan moet worden. En daarom zijn twee jochies stoppesten 030 begonnen. Bram en Floris met stoppesten 030 geven ze gastlessen op basisscholen. Groep 6, 7, 8. En we hopen kinderen daarmee te helpen herinneren dat pesten niet de juiste oplossing is, zeggen ze. We merken dat het soms meer binnenkomt als leeftijdsgenoten hierover vertellen dan wanneer een docent les erin geeft. Tijdens de gastlessen vragen we of ze met oplossingen tegen pesten kunnen komen. Dan zie je echt dat ze gaan nadenken. Gebeurt het ook op school en bij ons? En wat kunnen we eraan doen? En de bedoeling is te laten weten dat pesten niet normaal is en dat er een andere manier moet worden gevonden om problemen op te lossen. Nou, het is een campagne die gestart is en dat is eigenlijk hartstikke goed. Hoor. Pesten is niet oké. Ik zag ook wat uit voor de rest allemaal op scholen gebeurt en waar kinderen mee geconfronteerd worden op social media. Het is me echt een dingetje om me in de gaten te houden. Maar goed. Mensen, ik heb zo een klassieketje voor je van Jan en Zwaan. Ik zoek een meisje. Ik doe dat normaliter altijd, hè, zo net na 21:30. En we gaan daar naartoe trouwens met Nick en Simon. Jouw lippen op de mijne. Hier bij Bingo FM.

Zo'n orgeltje op de achtergrond. Dat was toen het geluid. Jan en Zwaan en ik zoek een meisje. Hartstikke leuk. Jan van Belt, een stukje door uit Zuidwolde. En Zwaan, een schoenenverkoopster uit Hollandse Veld. Die hadden gewoon dit liedje. En het werd een enorme hit. Een enorme knijtertje in 1979. Ze hadden al eerder een liedje uitgebracht. Veronica, naar aanleiding van het verdwijnen van de piraat. En dat nummer stond 2 weken in de tipparade. Maar dit was hun grote doorbraak. In de top 40, op nummer 20. En ze hebben toen een gouden vinyl LP ontvangen voor het album Jan en Zwaan. Ze hebben 49 jaar op het podium gestaan. Zwaan is er helaas niet meer. Dan is er een nieuwe Zwaan gekomen en die is ook, ja, het is een zwanenzang overleden, Henny Dogger. Jan van der Belt is nog steeds in leven. En ja, tot hoge leeftijd heeft hij opgetreden, maar het is nu definitief afgelopen. Dit is wel zo'n liedje wat echt bij de kanon van de Nederlandstalige muziek hoort, hè. Ik zie er nog staan, hoor, de originele Zwaan. Zwaantje van de Belt Pieters. Ze had een soort spleetje tussen de tanden. Een hele karakteristieke kop. En daarmee trad ze op. Onder andere in natuurlijk ja, de muziekprogramma's die je toen had, weet je wel. Ze hebben ook nog een dorpsfeest gehad en nog een paar andere liedjes. Maar het was na 1980 wel een beetje afgelopen met de hele grote populariteit van Jan en Zwaan. Althans, qua hits, hè, niet in de regio. Want daar zijn ze jarenlang heel actief geweest. Nogmaals, echt bij de kanon van de Nederlandstalige popmuziek horen deze artiesten. Ik heb Jan en Zwaan even aan je gepresenteerd. Ik heb nog veel meer muziek. Monique Smit en Jari Hellegens, Ben je verliefd? Ik heb Malana lekker in mijn vel. Dat gaat best goed. En daarna een knijt.

met een andere Hazes. Ik laat tegenwoordig boodschappen thuiskomen. En alle chauffeurtjes die ik heb, zijn allemaal Engels sprekende mensen. Ik had gisteren nog een jochie met een baardje, die kwam binnen. Ik zeg, wil je die zooi even bij mij in de keuken leggen? Ja, sorry, I don't speak Dutch. En dat kom je steeds vaker tegen. Deze jongen kwam uit Spanje, liet zich door de liefde naar Nederland lokken, want hij heeft een Nederlands meisje, woont op Kanalenland en is hartstikke gelukkig. Hij zegt, ja, ik zoek wel nieuwe woonruimte. Maar ja, weet je, dat samen uit, samen thuis, hoor je tegenwoordig in Utrecht ook steeds meer in het Engels. Dat is niet uniek, hoor. Maar de Jaarbus, die heet ook niet meer de Jaarbus. Die heet sinds deze week de Royal Dutch Jaarbus. Dat maakte de Jaarbus bekend in een persberichtje. Volgens de organisatie sluit de nieuwe naam beter aan bij de nationale en internationale activiteiten die in de Utrechtse evenementenhallen plaatsvinden. 110 jaar ervaring en een nieuwe slogan is We are live. Oftewel, wij zijn levend. Ja, nou ja. We are live. Live staat voor live. Inspirerend, verbindend en energiek. Nou, allemaal bla bla. Je kunt het nalezen op de pagina van Duik. Maar dat is dus de nieuwe naam van de Jaarbus. Als je zegt, oh ja, er is wat te doen met de Jaarbus. Nee, in de Royal Dutch Jaarbus. Dat je het maar even in je oren knoopt, mensen. Hier is de Dijk. Bloedend hart. Boe.

Oh, dan maakten vroeger mensen ruzie over. Dan zei ze, ja, vanaf het begin tot het einde in je leven is alles al voorbestemd. Predestinatie heet dat. Alles heeft een reden. Senna hoorde je. Nou, alles heeft een reden, want we gaan richting nieuws van 9 uur met Miss Montiol en schuilen. We hopen dat het niet al te veel hoeft vandaag. Dan kun je activiteiten ondernemen. En die activiteiten die heb ik straks na 9:30. Een beetje een klein overzicht van wat je kunt doen. Met hemelvaartsdag, stel dat je je verveelt. Dat kan. Sommige mensen doen dat. Tot zo naar het nieuws. Ik ben zo bij terug. Het NOS nieuws dan, hè?

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
2: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
4: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
2: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: 55PLUS, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, uiteindelijk wel. Maar ik weet niet of het een heel goed idee is om op deze donderdag een dansje aan zee te gaan doen. Heel eerlijk gezegd. Maar je kunt wel even lekker uitwaaien. Dat is wel altijd handig, hè, mensen. Bluff uit Zeeland en dansen aan zee. Donderdag 14 mei. Hemelvaartsdag. Goedemorgen. Met heel veel tips wat je kunt doen vandaag. En muziek. Ik begin met Suzanne Freek.

Guus Meeuwis en we leven nu. Vroeger zijn er concerten met de grootste met de zachte G. Maar ja, die zijn er niet meer. Daar was hij wel een beetje klaar mee na al die jaren. Daarvoor had hij een periode dat hij heel veel in het buitenland wilde optreden. Heeft hij gedaan in Londen, ook in New York. Heel aparte dingen heeft hij toch wel uitgevoerd. Ben benieuwd waar hij mee gaat komen. Ik heb hem nog niet kunnen betrappen op een echt nieuwe plan. Maar misschien denkt hij ook bij zichzelf, joh, ik heb zoveel jaren zo hard gewerkt, kan mij het schelen. Dave van der Sluis heeft deze week de bingo-schijf. Morgen hoor je alweer wie of wat de nieuwe bingo-schijf in handen heeft. Dave van der Sluis was er blij mee. En Justin de Wild was ook blij met zijn bingo-schijf. Net voor zijn enorme doorbraak in de top 40. Ik ben heel erg benieuwd waar hij morgen in de top 40 staat. Als het zo doorgaat, dan zou hij wel eens of een nog grotere hit kunnen scoren, of met die top 5 heel erg tevreden kunnen zijn. Want dat is echt fantastisch voor die jongen. Hemelvaartsdag met Justin de Wild en cheerio!

kan het niet alleen de dijk op deze hemelvaartsdag. Hemelvaart is ook een beetje emigreren. Nou, de 6e Utrechtse erfgoeddag is geweest. En Rob van Muilenkom en Hein Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht, die hebben de erfgoedprijs uitgereikt aan de emigratiegeneratie. Dat heeft de provincie Utrecht gemeld. De prijs, een geldbedrag van 1500 euro. En een interview op de website. Ik ken dat echt niet hoor. Verhaal van Utrecht is bedoeld voor initiatieven die erfgoed op een unieke manier inzetten om mensen met elkaar te verbinden. Dat is altijd goed. Finalisten hebben van alles en nog wat gepresenteerd. Er waren 200 aanwezigen en er was een gezamenlijke winnaar. Dat was de emigratiegeneratie. Migrantenouderen die hebben het aangedurfd om alles achter zich te laten. En voor deze mensen is het betekenisvol om hun levensverhaal te vertellen en aan een nieuwe generatie over te dragen. Ja, dat zijn wel mooie verhalen natuurlijk. En via een metafoor van een koffer wordt de migratie doorgegeven als levend materiaal, immaterieel erfgoed, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Zoiets als dat Chinese restaurant, hè, dat is ook levend immaterieel erfgoed. En ook de mensen die Nederland kwamen en een nieuw bestaan opgebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Dat is ook dat verhaal daarvan is immaterieel erfgoed. Wat hebben ze meegemaakt? Ja. Dat wordt allemaal doorgegeven aan een nieuwe generatie inwoners van onze stad, van Utrecht. En het is een leuk iets en er zit nog een prijsje aan verbonden. Ik vind dat grappig. Dus de Utrechtse Erfgoeddagprijs is uitgereikt aan de emigratiegeneratie. Dat is een hele vage omschrijving, maar je kunt het vinden op emigratiegeneratie.nl. En er staan prachtige verhalen van mensen die in Utrecht wonen, werken en leven. Nou, hartstikke goed. Ik denk, ik zeg het maar eens even, kun je misschien even kijken als je zin hebt. Mensen, ik heb voor je een sappie.

Rutje Kalthoringen en de hartslag hier bij Bingo FM. Het is de hartslag van de donderdag. En ja, het weer, dat is gisteren niet om naar huis te schrijven geweest. En vandaag, dan gaan we de 12 graden aantikken. Zo ongeveer een noordenwind 3. En die noordenwind die gaat dan weer draaien de komende dagen. Die gaat naar het westen waaien. Want morgen hebben we een west-noordwestenwindje. Vandaag een noordenwind. En er gaat dus echt wel wat water uit de lucht vallen. Maar er is ook zon. En dat is toch wel mooi. Een beetje zoals de afgelopen dagen geweest is. Maar het is fris. En ook in de nachten aankomende nacht gaat het ook weer wat frisser en kouder worden. Ja, je kan zo nog maar een nachtvorstje hebben. Als de wind wegvalt, dan kan er zomaar eens plaatselijk een nachtvorstje ontstaan. Niet enorm hoor. Het is niet te krabben of wat dan ook. Maar het kan gebeuren. Morgen wordt er maar 11 graden voorspeld. Nog een graadje kouder dan vandaag. En dat is een heel koud hemelvaartsweekend. Ik kan het echt niet leuker maken. Het spijt me, maar er zijn wat binnenactiviteiten. Ik ga het zo met je doornemen hoor. En zaterdag en zondag gaat de temperatuur van zaterdag op zondag wat langzamer omhoog. Zondag kan het wel eens 16 graden worden. Nou, kijk eens even aan. Pinkster hebben we ook nog, hè? Maar Hemelvaartsdag, dat is een van de koudste van de afgelopen jaren. Dat weet ik dan wel. Maar ja, goed, we hebben lekkere muziek en fijne programma's voor je in de aanbieding. Dus dat wordt hartstikke leuk. Hè? Ik heb Gerard Joling niet voor één keer. Ik heb Damien van Os Diamantenring. Maar begin met Coldband. En misschien heb je nu wel tijd voor...

Gerrit Joling, niet voor één keer. Wat is er allemaal te doen met de hemelvaart? Nou, straks om 10 uur over een klein kwartiertje. Dan start hier bij mij op Zuilen de hemelvaartsbraderie. 150 kramen met kleding, sieraden, huishoudelijke artikelen. Dekbedden, ach, die zijn zo hip. Kussens, speelgoed en dat soort dingen van 10 tot 5 uur. En dat kun je waarschijnlijk vinden op de Amsterdamse straatweg. Tegenwoordig bij Duik zit een of andere mokkel dit allemaal samen te stellen. En die zet de adressen niet bij. Heel raar is dat eigenlijk, maar goed. Banksy, de kunst van Banksy. Als je binnen wil kijken, dan kun je naar de kunst van Banksy kijken. Hij is hartstikke beroemd. Hè. Het is een van de beroemdste hedendaagse kunstenaars. En er zijn allerlei dingen daar te zien in het Beatrixgebouw. Ook straks open vanaf 10 uur tot 7 uur. En je kunt kaartjes daarvoor kopen. Daar eens gaan kijken naar een van de modernste kunstenaars van dit moment. Een van de beroemdste van deze tijd. Zonneborg is ook nog eens open. Daar kun je bij Hemelvaartsdag letterlijk naar de hemel koekeloeren. Leuk bedacht, vanaf 1 uur. En dan is er ook nog circus in het Morelse Park. Ik had het al eerder deze week verteld. Wereldkampioen, ja, weet je, je kunt veel dingen in je leven bereiken, maar de wereldkampioen bellenblazen, die kun je daar zien. En die kan, denk ik, enorme bellenblazen, neem ik aan. En er is ook klassiek circus, acrobatiek en een droneshow. Het is heel bijzonder. Begint om 1 uur in het Morelse Park. En je kunt nog kaartjes aanschaffen. Het is wel redelijk duur, 19,50. Maar volgens mij kun je daar je U-pas in zetten als je dat wil. En als je naar het Volksbuurtmuseum wil, dat kan vanaf 11 uur. Dan kun je daar onder andere het is ook een tentoonstelling, heel grappig, zoete tijden bekijken. Want suikerzakjes, je komt ze bijna nooit meer tegen, maar die geven een tijdsbeeld. En er zijn een heleboel suikerzakjes van een Utrechter. En daarbij kun je gaan kijken waar komt dat vandaan om suikerzakjes te verzamelen. Hebben mensen dat toch? Vroeger had je sigarenbandjes, postzegels, maar sommige mensen verzamelden suikerzakjes. En op die suikerzakjes staan vaak tekeningen van gebouwen uit Utrecht. En voor een heleboel mensen is het toch heel leuk om te zien. Kaartje voor het Volksbuurtmuseum in de Waterstraat, 7,50. En daar kun je eventueel heel veel plezier aan gaan beleven. Ga je wat doen met Hemelvaartsdag? Ongelooflijk veel plezier. Ga je niks doen? Even goede vrienden. Hier is Sherry, vang me.

beginnen wat in en Jong en Dom en daarvoor Little Kleine Samenwelte en de Amsterdamse Zomer. En maak me nou niet gek. Dit was de ochtendshow, de Hemelvaartsdag uitzending van de ochtendshow. Morgen ben ik er weer met een nieuw en vers programma. Straks John Schaap, die gaat leuke liedjes voor je draaien. Daarna onze Henry, Lawrence en Kevin met zijn middagshow. Nou, misschien dat je wat leuks gaat doen na al die tips van me. Misschien dat je helemaal niks gaat doen, lekker op de bank hangen. En misschien ga je naar de sportschool.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Ludwig Harmwelt. Kijk weer even op mijn verhalen op Instagram en Facebook. Hoe mooi hij gisteren voor Imca Marina in het Bonte Paard in Laren zong. Het was een mooi feestje. Ik ga het er straks nog even over hebben, Mitch. Harm was gisteren ook daar. Ja, en dat hebben we weer enorm gelachen met elkaar.

0: Andy van der Leek. Het is vandaag een bewolkte dag. Maar hij heeft wel de zomer in zijn mond. Robert van Ebert hoorde je met Ik wil alleen met jou. En daarvoor Hanne Mee en Maxine. Ik wil dat je liegt. Even tijd om een dansje te maken.
1: De een heeft

leven. Dat doen we zeker. Ondanks dat Frans Bauer en Sieneke hiervoor zongen. Vaya con Dios. Uitzwaaien doen we elkaar niet. We bouwen juist een feestje nu. Hier is Club Draai.

je mensen hun dromen volgen. Vind ik dat heel mooi. Wanneer dat dan ook een succes mag zijn. Nou, Clouds is daarvan het voorbeeld. Hij brak door met...

voorstellen. Want je mag erop rekenen dat ik de leukste Nederlandstalige hits ook weer na 11 uur voor je. Chris Bauer. Hij landt even lekker zometeen. La la la, Londen. Eerst wil ik deze even je laten horen. De nieuwe single van René Vroeger en Welen.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

Ja, het lijkt zo simpel, hè? Een liedje la la la zingen. Maar Chris Bauer geeft er meer inhoud in. En dan ons vanmorgen mee naar la la la la Londen. Nou, het orkest speelt alweer. Dat betekent dat ik hun lekker laat spelen. Het NOS Radio Nieuws ga je horen. En daarna mag ik nog een uurtje plaatjes voor je draaien. Ik ga even richting de koffiemachine. De koffiebonen worden gemalen. En dan ben ik zo bij je terug.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 55PLUS, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
6: Schaap met John Schaap.

Met daarop heel veel succes. Gisteren stond Imca helemaal te stralen. En dat voor een groot deel echt wel te danken aan Ria Kroeze. Haar beste vriendin en manager heeft dit mooie feest voor haar georganiseerd. Ik neem een petje voor jou, Ria.

0: Ze dronk Raya met een rietje. Zo'n fietje op een Amsterdams terras. Ja, de geschiedenis herhaalt zich, want ook Wim Sonneveld kwam een Sofietje tegen vroeger. Op Bingo FM hoor je straks Jeffrey Parmentier. Hij gaat er weer even lekker op los toeteren. En hij heeft de 3E's ook meegenomen. Het wiegelied in de 2.0-versie. Theo Mes uit Wijk bij Duurstede. Leuke zanger. Aardige gozer. Zingt zometeen gewoon omdat het kan. Een van zijn liedjes op Bingo. En dit is De Dijk. Mag het licht uit?
1: Te veel woorden, te veel zinnen.

uit deze Spaanse les. Die pak je zomaar weer even mee. Onze zingende leraar is William Burg.

0: Nilsson met zijn grootste hit. Die hij maakte samen met Jicky J. Hotel Suite. Hij is niet bang voor de duivel. Hij heeft zijn huisje op wielen. En hij leeft als een zigeuner. Nou, moet ik je nog vertellen over wie ik het heb? Hier is Frank Vernetten.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

de tijd vergeten. Dat kan ik beter niet doen, want dan wordt mijn collega Henry Verwoerd niet blij. Want hij zit er al helemaal klaar voor. Hij presenteert het heerlijke lunchpakket. Veel plezier samen. De laatste

0: Zo is dat.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

voorlopig tot niet gaan, want om 2 uur is dit het lunchpakket op Bingo FM. En we hebben de lekkerste platen voor jou. Eerst nog even John en Fred bedanken voor de afgelopen 4 uur. We hebben er weer van genoten. Hier is Tino Martin.

Bingo-schrijf van deze week, Davy van der Sluis. Beter dan goed. En wat is er nou beter dan goed? Ja, veel beter natuurlijk. Dat is helemaal zo. Goed, we gaan even naar de man die in Arnhem geboren is. Zijn naam is Hans de Boy. En hij zingt over een vrouw zoals jij. Jij.

Streek je Oosterhuis, mijn hart. En wees er ook zuinig op je hart. Want dat is heel erg belangrijk natuurlijk. We gaan even terug in de tijd. En dat doen we met Mieke. En Mieke, die zou ik het liefste bij het weerbericht hebben. Want iedere dag zingt zij. Ik heb vandaag de zon besteld. Oh, heerlijk zeg, Mieke.

Heel veel lieve mensen. Agda en de Munnik die zingt erover bij Bingo FM. We zijn bezig met het lunchpakket. Sommige dingen er vermoed bij tot 2 uur. Ik hou muzikaal je hand vast. En je lunchpakketje mocht er nodig zijn. Nou, ben jij een sportief figuur? Ondergetekende niet zo. Ik ben meer voor de derde helft.

Willeke, ik ben niet bang. Nee, nee, nee. Maar vanavond, zo heette dat nummer. En later is het ook een keer in een jasje gestoken van Gerard Joling. En die had er ook weer een leuke plaat mee gemaakt. En die draaien we ook nog wel eens een keer. Ik zal hem weer eens een keer opzoeken dat we hem hier ook nog in deze uitzending een keer in de uitvinding laten komen. Goed. We gaan even naar onze zuiderburen. Ah wel, Marijnam van op een manning mama. Hij moet een zotte kop. Hier is Dana Winner. En ze zingt over zwoele zomer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: 55PLUS, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Stef Eckel en René Karst, die we nog steeds missen. Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Het feestje op je radio, dat is Bingo FM. 24 uur per dag, 7 dagen de week. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. En we hebben hier muziek van Bluff. En het is...

0: Wesley Bronkhorst en wij. Zeg zo'n plaatje dat je de radiostand, de volumeknop in ieder geval op 10 of 20 hebt staan. Ik weet niet hoe ver dat die kan, maar dat de buren er van kunnen meegenieten. Nou, ik zou zeggen, het nodig ze eens een keer uit tijdens de lunch. Dit is Cadans in het donker.
1: Ik had het je nog niet gezegd.

0: Samen. Marion Oosterom, pure verleiding, zo heet dat. Ja, soms zijn die verleidingen heel erg groot natuurlijk. We hebben muziek van Abel hier bij Bingo FM onderweg.
1: Zeg, wil je even die deur dicht doen? Ja.
0: Doe de deur dicht. Ah, dankjewel.

Frank Vergooyen samen met Suzanne Veldmeijer. Veel leuker met jou. Het is ook veel leuker om dingen te doen met een ander erbij. Want anders zit je maar in je eentje te jojoen. Dat schiet ook niet echt op natuurlijk. En dat is niet zo gezellig. En als het gezellig is, oh, dan gaat de tijd zo snel. Dat is echt niet te geloven. We gaan even terug naar 1983 met Canyon. En als ik maar bij jou ben.

0: jou.
1: Ah, dat is goed om te horen. Het zal toch moeten, want het is weer tijd voor mijn afscheid voor je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Gaan we weer lekker samen lunchen. Ik zal zorgen dat de lunchtafel weer gedekt staat met de meeste volkoren hits. Ik laat je vrij tot aan het nieuws met Bluff en Counting Crows. Holiday in Spain.
0: Ik

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal.
3: Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
6: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Quincy met hier in de kroeg op Bingo FM. Ik zeg een hele goede middag en van harte welkom op deze Hemelvaartsdag. Donderdag 14 mei. Gezellig dat je erbij bent. We zijn uitgeluncht met Henry. En nu gaan we genieten van de middagshow Bingo in de middag. Het is niet mooi buiten. Het is geen goed weer, maar we gaan er wel een feestje van maken hier op de radio. Laat even weten wat je aan het doen bent. Stuur een mailtje door naar bingofm.nl of gebruik de gratis Bingo FM app. Suzanne Freek nu hier op de radio. Dromen in kleur.

Dromen in kleur van Suzanne Vreek hier op de Stadscène van Utrecht. Nou, fijn dat je erbij bent hoor. Bingo in de middag. En een fout momentje. 3:15 komt weer voorbij. Dus heb je een suggestie, laat vooral even weten via lawrence@bingofm.nl. Via de app. Maar je mag uiteraard ook de shoutbox inspreken. 0909 321 2211.

check. Je hoorde straf hier op Bingo. 107.7 FM, dat is onze vertrouwde etenfrequentie. Te beluisteren ook in een groot deel van de provincie Utrecht via DAB+. BingoFM.nl en met onze app.

Kom op, komt van Pascal Redeker. Nou, waar is de zon? Deze week is het pleuris weer. Mag ik dat zeggen? Ja, ik heb het al gezegd. Dus ik maak geen vrienden, denk ik. Maar ja, fijn. Het is gewoon niet lekker. Toontje Lager, een klassieker nu met Net als in de film.

0: Weg uit die sleur van Sieneke. Nou, het is vandaag donderdag. Het is Hemelvaartsdag. Dus ook bij RTV Utrecht wordt er dan flink bezuinigd op personeel. Er zijn wel een aantal nieuwsredactiecollega's die het nieuws uploaden op onze website bingofm.nl en in onze app. Alleen vandaag dus geen gesproken bulletins op de radio. Maar dat maakt niet uit. Dat betekent dat ik gewoon weer lekker door kan naar de muziek.
1: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

houden. Hè? Is een lekkere klassieker hier op de radio op Bingo FM. Bij Bingo in de middag bestelbaar. We gaan naar Donnie Ponsen met een huisje aan de Amstel.

Succes, succes. Lorette de Mar van Zus. Zo, hè? We zijn er helemaal bij, ja. Ik krijg ook zin om op vakantie te gaan. Ja. Zus, Lorette de Mar. Ruben Annick, dat ik nu blijf dan hier. Nou, ik kan beter maar hier blijven. Beetje focus op mijn Nederlands, denk ik.

0: je man.
1: Blijf dan hiervan, Ruben Anincordia met Danique. Ik ga er nog eentje doen, want we gaan zo dadelijk naar het NOS Journaal van 3 uur... en daarna nog een uurtje hoor. Bingo in de middag op deze Hemelvaartsdag, de 14e mei 2026. Mocht je zoiets hebben van, goh, een fout momentje, je mag bellen, je mag een appje sturen, je mag een mailtje sturen, maar je mag het ook droppen op mijn eigen Insta, @LawrenceNicolaas. Ik sluit af met Ruzo en Emma Heesters. Liefdesverdriet, tot zometeen.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Welkom terug bij mij van Frans-Duits op Bingo FM. Tweede gedeelte van Bingo in de middag. Straks hoor je uiteraard ook nog Kevin Scholte. Hij is, een soort van gids in de spits. Alleen het is geen reguliere werkdag. Maar wel lekker naar hem luisteren hoor. En Kevin zit er ook straks gewoon helemaal klaar voor. Dus dat wordt een en al gezelligheid vanaf 4 uur. En vanavond gaan we ook nog een uurtje met elkaar en naar bed toe. 10 minuutjes, dan een lekker fout momentje. Oh, ik ga mijn handen wrijven. Wat heb ik daar zin in? Lekker fout momentje hier op de radio zo dadelijk. Mo, dit is een nacht als deze. Ik weet

0: Roger Cetera met Glory of Love op Bingo. En zo dadelijk Davy van der Sluis, maar eerst Rijmersen met de Kitano Kings.
1: Ik ben in mijn leven vele landen geweest. Waar ik ook kwam, er was altijd wel ergens een feest.

Beter dan goed van Davy van der Sluis. En hij is deze week nog lekker de bingo schijven. We gaan er lekker nog van genieten. Nou ja, nee, wacht even. Het is natuurlijk donderdag al. Ja, dus dat is tot morgen. En morgen maakt Menno weer een nieuwe bingo schijf bekend. 3:15. Maar het is een leuke plaat hoor. Dus hij wordt nog zeker vaak gedraaid. We gaan naar Doe Maar met Ik Zou Het Willen Doen.

0: maar met Ik zou het willen doen. Nou, ik zou het heel graag willen doen hoor, doorschakelen naar de nieuwskamer. Maar de collega's van de nieuwsredactie, ja, die zijn er wel, maar die houden alleen de website en onze app bingofm.nl op dit moment up-to-date. De radionieuwsredactie, die is vandaag lekker vrij, net als vele andere mensen. Dus ik raad je aan, mocht je nog nieuws willen lezen, dan kun je dat uiteraard doen in onze app of via bingofm.nl.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Klop Klop van Antoon hoorde je. We gaan naar Mark Floor met Snelle, een parkje biervrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

pauze van Luna. We gaan naar Frankie Mirella met Mykonos. Oh, heerlijk. Ik zou zo graag het vliegtuig in willen stappen en richting Griekenland vliegen. Oh, heerlijk hoor.

0: Ramse Shaffi met Lisbeth List aan de andere kant van de heuvels. We gaan naar Jeffrey Leunenberg met Italiani.
1: Scusi, Belladonna. Quattro formaggi.

wannabes met goeiemorgen zonneschijn. Nou, goedemorgen, goedemiddag eigenlijk, hè, ja. Kevin, die zit zo dadelijk ook weer helemaal klaar voor je, hoor. Kevin at bingofm.nl. Hij is jouw gids in de spits, zeg ik altijd. Maar ja, het is helemaal waar, dus...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Pas Samuel Welten, een echte liefde is te koop op deze donderdagmiddag. Het is hemelvaartdag en vandaag doen we het een beetje anders dan dat je normaliter van me gewend bent. Want ik heb vandaag even een leuke uitzending voor jullie in elkaar geflanst. Ook ik heb vandaag een dagje vrij, maar ik heb wel gezorgd dat jullie achterblijven met lekkere Nederlandstalige muziek. Dus ga lekker achterover leunen en geniet van de platen.

jij niet begrijpt. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt ze

weten dat dit jaren later een groot succes zal worden voor Frans Duits. Hij bracht deze plaat uit en kreeg heel veel naamsbekendheid met Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar het origineel is natuurlijk van niemand minder dan André Hazes. De volgende plaat die we gaan draaien, die kennen we allemaal van Sieneke. Ze ging ermee naar het Eurovisie Songfestival. Pierre Cartner moest een keuze maken tussen een aantal artiesten. Ging uiteindelijk voor Sieneke. Maar desalniettemin

De vrijdag haar nieuwe single uitbrengt. Een koffertje van haar, niet ik doe wat ik wil. Maar wel een hele leuke plaat om te draaien. Dus die ga je zeker voorbij horen komen hier op Bingo FM. Dit was Sineke en bekijk het maar. Ja, wel lekker vriendelijk zelf. Donderdagmiddag. Ik vertelde het al tijdens het begin van dit programma. We houden het lekker simpel vandaag. We kijken echt wel even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar voor de rest draai ik vooral de lekkerste Nederlandstalige muziek tot 6 uur vanavond. Daarna tijd voor Bingo Non-Stop. En vanavond tussen 11 en 12. Dan ga jij naar bed.

En daarnaast werden er ook hekken vernield. De Utrechter is aangehouden voor verdenking van betrokkenheid bij vernielingen. En de jongen is na verhoor naar huis gestuurd en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Eerder werden er al meerdere verdachten aangehouden en dat gebeurde op 13 mei en 23 april.

Marianne Weber en de sneeuwwitte vredesduif op deze donderdagmiddag, hemelvaartdag. Heb je vandaag leuke plannen op de agenda staan of doe je het net als ik een beetje rustig aan? Ik ben morgen een extra dagje vrij en dan gaan we er even met de kinderen op uit. Zaterdag trouwens ga ik naar Peter Lussen en voor de mensen die denken wie is Peter Lussen? Hij speelde Eddie in Vrienden voor het Leven samen met Marie-Louise van Steenis. Zij speelde Ellen Veenstra, maar was in de jaren 80 echt een hele leuke serie om naar te kijken, kan ik je melden. Tenminste, al jaren 80. Het is trouwens vanaf 1991 tot en met 1993 tot de Nederlandse televisie geweest. En van Peter Lussen hebben we daarna niet zo heel veel meer gehoord. Hij staat vooral in het theater. We zijn er vorig jaar geweest. Het was hartstikke leuk trouwens om naar te kijken. En dat bracht ons bij het idee om dit jaar nog een keer te gaan. En ik ga je er zondag alles over vertellen hier op Bingo FM. En met name hoe het geweest is. Dus je gaat het zeker van me terug horen. Om maar even in het sfeertje te blijven. Dit was de titelsong van Vrienden voor het Leven. We hebben het al.

voor het leven. Werd uitgezonden tussen 1991 en 1993 op RTL 4. En dit was uiteindelijk de leader van deze televisieserie. Danny de Munk en Vrienden voor het leven. Ik kreeg een berichtje binnen van Miranda of ik rond dit tijdstip voor haar een plaatje wil draaien. Ze zit namelijk rond dit tijdstip met haar vriendinnen gezellig te borrelen. En dat onder het genot dus van een hapje en een drankje. En het wordt reuze gezellig, vertelt ze. En ja, ik zag dat dit plaatje het vorige uur al is gedraaid. Maar hey, waarom ook niet? Hij staat inmiddels op plaatje nummer 5 in de Nederlandse top 40. En we hebben het natuurlijk over Justin de Wild en Cheerio. En Miranda en vriendinnen maakt er een hele leuke middag en avond van. En speciaal voor jullie deze plaat van Justin de Wild.

De Utrechtse politiek wil opheldering over de blokkade van de A12 door Extinction Rebellion. Het gebeurde allemaal op zaterdag 25 april. Ondanks een verbod en een grote politieinzet wisten honderden activisten toch de snelweg bij Utrecht te verzetten. De demonstratie duurde uren en ruim 200 mensen werden aangehouden. VVD, Stadsbelang Utrecht, Utrecht Solidair, Utrecht Nu en Jaar 21 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van BNW. Zij willen weten hoe de demonstranten de snelweg konden bereiken en welke gevolgen de blokkade had voor het verkeer, openbaar vervoer en natuurlijk de ondernemers en om niet te vergeten de hulpdiensten. De hulpdiensten kwamen hiermee wel in gevaar, want de politie moest ingrijpen om een ambulance langs te laten. De gemeente moet uiterlijk 9 juni antwoord geven en dan zal er ook meer bekend worden gemaakt. En dan hoor je het zeker hier op Bingo FM. Wij gaan ook een top 40 hit draaien en dat doen wij met Donnie en Senna Willems. En wat blijf je nou?

Dit was Maan en jij bent de liefde. Wij gaan ruimte maken voor het NOS Journaal van 5. En daarna ben ik bij je terug met Op Weg naar Huis. Ik laat je achter met de man die bekend werd door zijn gele zwembroek en zijn gehaktballen. Hier is Dries Roef.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: 55PLUS, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Spaanse duif en dat allemaal tijdens deze Hemelvaartdag. De meeste mensen zijn een heerlijk dagje vrij vandaag, al zijn er natuurlijk altijd mensen die aan het werk moesten. Mijn liefje onder andere, die moest vanochtend om 7 uur de bed uit om de oudere mensen te gaan verzorgen. Ik heb altijd zoveel respect voor de mensen die op dit soort feestdagen toch aan het werk moeten. En gewoon hun ding staan te doen, ongeacht dat andere mensen heerlijk vrij zijn vandaag. In ieder geval moet je werken, heel veel succes. Wij zorgen voor een beetje muzikale begeleiding hier op Bingo FM. En de volgende zanger was pas geleden nog te gast bij John Schaap. Hij had jaren geleden een soort van zomerhit. En dat allemaal met het nummer Zaka Zaka. Hier is Ayan Oostrom.

officiële plaatje van vader Abraham. Vissen zijn precies als wij. We rijden hier op Bingo FM en het is een mooie plaat trouwens, maar wel als je goed luistert een hele oude plaat. Ja, we hebben morgen een druk programma tijdens op weg naar het weekend.

There's no one like you. I wish there was a time or a place

Cruijff Arena. We hebben het over de toppers en de zaterdageditie. Dan ben ik erbij. Kijken we eerst even naar het Nederlands elftal. En daarna gaan we kijken naar het gezellig optreden van onder andere de toppers.

Senior bracht daarentegen de rustige versie uit. En vele jaren later kwam André Hazes Junior met deze feestversie. De nacht is beleven. De volgende zangeres die was vorige week nog de bingo-schrijf van de week. Met haar nieuwe single Lekker in de

0: om je een hele fijne avond toe te wensen. Veel plezier zo bij de Non-Stop en later vanavond bij Los Nicolaas. En ikzelf ben er morgen weer tussen 4 en 6 samen met Susanne Laufer. Dan presenteren we samen op weg naar het weekend. Geniet van je avond en heel graag tot morgen.
1: Eén ding staat geschreven, de rest is onbekend. Haal alles uit het leven, zolang je er nog bent.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

zoek naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
5: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
4: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
5: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
4: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch vanaf staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed is,

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht naar het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment vandaag.
5: Ja, toen die 1-1 viel was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant bij Union weet je wel, die trekken wat over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they are afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
1: En volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan, dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt, het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Mike Pieterson, ik kan zo niet verder. Goedenavond, donderdagavond. Nou, ben met Lawrence, gezellig dat je erbij bent. Ik ben er tot 12 uur op jouw favoriete zender Bingo FM, de stadszender van Utrecht. Dit is John Nest met Vergeef Me.

Rob Offenberg met A La Vida Hoorde. Het is 17 over 11. Donderdagavond, goed dat je erbij bent. Daar ben ik met Lawrence op de radio. @Lawrence Nuclaas op Insta, Facebook. Je mag altijd mijn vriend worden of vriendin. Je mag me toevoegen, ik accepteer je. En dan kunnen we altijd even een lijkje uitwisselen met elkaar. Is altijd gezellig. Dus @Lawrence Nuclaas op Insta, @Lawrence Nuclaas op Facebook. Zo dadelijk Raymond Hermans officieel na deze foute moment van Better Off Alone. DJ Jurgen en LSDJ.

Raymond Hermans, officieel hoorde je. Nou ja, zo dadelijk kreeg ik ook nog de droomcheck van vanavond. Deze donderdagavond. Zelf een suggestie, loris@bingofm.nl. Of stuur hem in met onze Bingo FM app. Kom je op een, nou ja, een hoge stapel terecht. Op dit moment echt een hoge stapel. Trek hem eruit, dan hoor je zo dadelijk jouw plaat op de radio.

0: even wachten. Na Vincent, kom erbij. Nou, je bent van harte welkom hoor. Tot middernacht, Bingo FM.
1: Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch waarom blijf je daar staan en kijk je me niet even aan en wil je me telkens ontwijken?

Jeffrey Hezen met Even Wachten hoor je. Los Angeles The Voices met Blijf Veilig Bij Mij krijgen ze dadelijk na Justin De Wild. Dit is Voorlopig.

Los Angeles, The Voices, blijf veilig bij mij, hoor je. John West nu, hier in de Ben Lawrence, donderdagavond. Gezellig dat je erbij bent. Nog, een kwartiertje ben ik bij je op de radio, op Bingo FM. Carmel, zo dadelijk slaaptekort, na John de Bever.

Carmel slaapt tekort. En dit is Snelle met Jade Lauren. Ze kent mij. Ja, ken je mij ook een beetje? Nou ja, het zou raar zijn als je me niet kent. Ik werk hier al een tijdje. Ze kent mij.

Nelle met Jade Lawrence, kent mij. Het is tijd om afscheid te nemen. Tot zover. Dankjewel voor het luisteren. Ik sluit af met Drukwerk, Sylvia's moeder. Morgen ben ik er uiteraard weer met de vrijdageditie van de Bed Met Orange. Slaap lekker en ik zeg welterusten. Bye bye.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Salto FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.